0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit Onvergetelijke van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
8: Mag, geweldig lopen, gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.
12: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. You did so for to get it. That's it. That's it. That's it. That's it, baby.

0: kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Dit is Radio SNB.
1: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint Oederode en Son en Breugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint Oederode.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht gaat de jaarlijkse rock-and-roll meeting los in Eindhoven. Bezoekers worden verrast door een rock-and-roll-markt, een indrukwekkende auto- en motorshow en een fantastische line-up van internationale artiesten. De toegang tot dit evenement is gratis. Het feest vindt plaats bij de Wim van Doornen muziekkiosk op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder luister. En biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Zorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB.
12: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. En ik draai de plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselen van elkaar. Sommige plaatjes zijn oud, maar ze zijn toch ook weer nieuw. Zoals die plaat die je zojuist hoorde, die we toch echt wel kennen uit iets van de vorige eeuw. Maar het gedaan in de huidige eeuw. Beetje een mixed verhaal. Goed, hoe dan het? Wie deden die plaat? Nou, dat zijn onder andere Judith Peters, Ruby van Urk, Sascha Brouwer en gezamenlijk zijn zij de meiden. En hier is Tavares met Hoe dan het?

0: Star.
1: Fleur hoorden wij. En Fleur raadt de land voluit. Dochters, thema, titelsong van de film Dochters. In 2025 en daarvoor 17 miljoen mensen uit 2020 van Fleur. Muziek van BZN, La Différence.

BZN in 1988 en La Différence. Komstig van de cd Endless Dream was een hit in de top 40 in dat jaar 1988. De groep His bestaat uit 4 Maine Coon katten. En deze katten die zijn behoorlijk muzikaal. Ze spelen stevige rock. En ze houden zich bezig met teksten die Maine Coons en katten in het algemeen allemaal bezighouden eigenlijk. En daarom ook deze plaat van His. You were made to feed me. De gitarist heeft wel een hele lange tong.

wie er is met die enorme lange tong. Die heeft ook wat van die vleermuisvleugeltjes op zijn rug. Voor mij halen ze ergens de mosterd vandaan. 1980, het is Kiss en Shandy.

De toneelschrijver eigenlijk trekt te schrijven zijn voor Zazie. In 2016 met Come With Me en Les Hollandaises. Zindy.

Sandra Kreet, u hoorden wij in 1988 in top 40 met Everlasting Love. Een nummer wat de jaren 60 stamt en oorspronkelijk was van The Love Affair. Daarover gesproken, hier is een ander hit van The Love Affair 1968. Dit is Rainbow Valley.

Zo mooi dat mensen dat weer stereo willen te maken wat mono was uit 1968. The Love Affair in the Rainbow Valley. Muziek uit de jaren 70 in een nieuw 21ste eeuwse jasje. Gedaan door Michael Whalen. Hier is de Hot Buttered Popcorn. 5, 4, 3.

eerste hoorden we Michael Whalen met The Hot Buttered Popcorn. Dat was ook een verwijzing naar een van de bands die popcorn deden, Hot Butter. En zojuist hoorde je Hot Butter uit het begin van de jaren 70 met Telstar. Dat was die eerste communicatiesatelliet die rondom de aarde ging draaien, ergens in begin jaren 60. We gaan luisteren naar Summer Breeze, een lekker zomers verkoelentje van Seals & Crofts uit 1972.

van het plaatje uit 1972 van Seals and Crofton, Summer Breeze. Muziek die van Luf in 2025. Let op, het is moderne muziek. 21e eeuw, jawel. Dankzij Madpop, een heel verfrist Casanova.

Ja, ja, Love was dat in 2025 en Casanova. Dus een hele cd is gekomen, Only Love. En daar zijn allemaal vernieuwde versies op van Love. En die klinken allemaal erg lekker, maar dat komt omdat Met Pop de productie daarvan in handen had. Muziek van The Sign of Leo's kwam uit Groningen in 2025. Tell me!

The Sign of Leo, Tell Me. Uit 1973 heeft deze groep The Smile uit Nederland. En ze leek op de Nederlandse Beatles. Maar was dat The Tandem. Overigens, Tell Me ging over een Belgische wielrenner. Ik ben even het verhaal kwijt van hoe het precies in elkaar zat. Maar daar ging het niet over. Over zijn leven. Dit gaat over een tandem. Dan heb je op een gegeven moment twee mensen die op een fiets zitten. En die dan gezamenlijk aan het fietsen zijn.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
4: Bond Jan Berg.

Nu is het terug uit januari 1986 met deze van de Doobie Brothers. What a Fool Believes. En dat was de titel van deze plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo. Calvin Harris en Jesse. Satisfy. Bevrediging.

0: Ja, en als muziek van Calvin Harris samen met Jesse. Dit was Satisfy. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe munt.
0: 1968. De band Love. Dit is Alone Again. Or...

0: oude plaat van Love Alone Again. Or een beetje een raar stereo-effect erin. Hè? Soms hoor je het ene kanaal helemaal niet en het andere voluit. Ja, dat was in de jaren 60. Stereo was nieuw, dus daar was men mee aan het experimenteren.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Inderdaad, altijd wat anders, daar gaan we voor. Hè? We zitten alweer 13 jaar hier in het programma Bond. Zo'n 3000 afleveringen zeker al achter onze kiezen. 2009 gaan we naartoe met Lily Allen.

0: De muziek van Lily Allen, 2009 kwam het uit. De fear, de angst. En angsten moeten we maar niet te veel hebben, hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan het 2018 met Silk City, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Dit is Electricity. Genoeg te doen, hè, over elektriciteit de laatste jaren.

0: buurt thuis met elektriciteit? Is het net ook overbelast? Valt het wel mee? Krijgen we nog genoeg mee te doen de komende jaren in ieder geval. 2018 muziek van Silk Sonic, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Electricity was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws. Wat dacht u daarvan?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inge Augustina en een nieuwe plaat. Like a Phoenix.

0: Ja, dat was dan deze nieuwe plaat van Inge Augustina. Like a Phoenix was de titel van de plaat. Hier in de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan zo eens even kijken naar het jaar 1991, zie ik alweer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Muziek van Huey Lewis and the News. Couple of Days. Koppel deze af, een paar dagen vrij. Een heel andere context.

0: paar dagen vrij. Huey Lewis en de News, de kappel op deze al. Muziek van het jaar 1991.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Denk je toch wel richting het half uur gaan? Dat doen we met Thijs van The Pearls. We gaan terug in de tijd. Met You Came, You Saw, You Conquered and You

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

En zeker de prachtige muziek van de Alan Parsons Project uit het jaar 1982. Hoorde u voorbij komen Old and Wise. En naar de muziek uit de jaren 80 door met de muziek van 2026. Ja, we moeten wel het goede jaar erbij houden. Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: talk about.
1: Inderdaad, de nieuwe hedendaagse muziek hier voorbij kwam. Dit was Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Dat was de titel van de plaat. Tijd dat wij eens even lekker teruggaan in een ver vervlogen verleden.
2: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
1: 1968, Little Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: Ja, één keer in mijn leven gaat dat gebeuren. For once in my life, Stevie Wonder, eventjes terug naar het jaar 1968. Ja, zo hebben we ze, het lekkere plaatje. We gaan nu naar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Corinne Bailey Ray, Trouble Sleeping.

0: Ja, we kunnen rustig stellen. Lekker rustig kappen dan een plaat van Kareen Bailey Ray. Trouble Sleeping, de titel van de plaat. Tijd voor weer wat nieuwe muziek.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Muziek van Lance en Lia heb ik hier voor u. Blues for Breakfast.

0: for breakfast. Lance en Lia waren dat.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen bij die?
2: She's just a girl and she's on fire.
0: Alicia Keys.

Alicia Keys, This Girl Is On Fire. We werpen een blik op de klok. Je hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op de radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma mag janberg.radio@gmail.com is van het verwijs. Wat ga ik u verder nog vertellen? Ik ga u een fijne dag toewensen, uiteraard. Verder ga ik u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst naar 1976. Paul Davidson en The Midnight Rider. Daar een nieuw werkje van Emily Wijker, Als Jij Het Stilmaakt. En daarna hebben we nog een extra oudje uit 1960. Chubby Checker en The Hucklebuck. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeannette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilster Molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo de 14e had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de Huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com. Son en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio smb.nl.
4: Radio

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De gemeente Eindhoven gaat een koeltekaart ontwikkelen waarop inwoners kunnen zien waar ze tijdens hete dagen verkoeling kunnen zoeken. Wethouder Rick Thijs van Klimaat gaat hiermee aan de slag na een oproep van verschillende politieke partijen. Op de kaart komen onder meer bibliotheken, wijkcentra en andere openbare gebouwen te staan, inclusief openingstijden en beschikbare voorzieningen. De koeltekaart moet in het voorjaar van 2027 gereed zijn. In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en straten in de omgeving werden afgezet. De eigenaar van de zwaar beschadigde Zilstermolen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen. De verzekering vergoedt de stormschade. De schade loopt mogelijk op tot zo'n 1,5 miljoen euro. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en de verwachting is dat de restauratie ongeveer 2 jaar duurt. De TU Eindhoven haalt met steun van het Tulpenfonds onderzoeker Abhishek Dahiya uit de Verenigde Staten. Dahiya is specialist in energiezuinige 2D-materialen en gaat werken aan technologie waarmee computers sneller en zuiniger kunnen worden. Het fonds is bedoeld om topwetenschappers aan te trekken uit landen waar de academische vrijheid onder druk staat. De brandweer in Veldhoven heeft een katje uit een auto gered. Het dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Blokken met water en perslucht hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen door de eigenaresse. Een wereldrecord en een pauselijke handdruk. Zwemster Marit Steenbergen uit Gelderop beleeft bijzondere weken. Eind juni zwom ze in Rome een nieuw wereldrecord op de 100 meter vrije slag, kort nadat ze paus Leo XIV had ontmoet. Zelf grap ze dat de paus haar misschien heeft gezegend. Steenbergen voelt zich sterker dan ooit, mede doordat ze nu minder uren zwemt en meer aan krachttraining doet. Volgende maand wil ze haar toptijd verder aanscherpen tijdens het EK in Parijs.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Son en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio

0: In de mooie jaren 70 van de vorige eeuw begon dit muzikale sprookje, vrienden. Ja, de OJ's, Philly Soul. Ooit werken ze samen met het bekende liedjeschrijvers en producers duo Gamble en Huff. Hey, dan ben je graag weer terug naar 1976.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.
0: Hallo weer.

zijn dikke nummer 1 hit met I've Thinking About You in 1990. En een van de opvolgers, Love You, Sammy Colors, wat een stem. Jimmy Helms als leadzanger van de London Beat. Lieve luistervrienden, Loitje van Hoijte, wees welkom. Nou, lekker weer zo'n uurtje terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is

Nou, lieve vrienden, we zijn lekker aan het rommelen in die Engelse polder, hoor. Ja. Goeiedag, Birmingham, Hilo. Jeff Lynn en zijn brave broeders genaamd Elo. Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman. Fijne

0: this week. Eight days a week. Ja, mag voor mij wel hoor. 8 dagen in de week, 5 dagen werken, 3 dagen vrij. Dacht je daarvan? In 1965 waren deze heren blijkbaar dus al van het padje. De Beatles, John Paul, George en Ringo.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Het gaat zo goed in de lage landen, Nederland, vrienden. Alle baaijes staan te koop. Nee, er lopen geen criminelen meer rond. Ha, echt niet, gewoon een taakstrafje. Was vroeger wel anders.
1: Het is middel of the road show.

Natuurlijk was Adrie van den Berg zenuwachtig. De twintiger uit Helmond had in 1975 een bescheiden hit met het nummer Veenhuizen. En moest optreden in het populaire tv-programma Op Losse Groeven. Jongens, hij stond op met knikkende knietjes. Het singeltje van de Helmonder over de gevangenis in Veenhuizen. Een vrije vertaling van San Quentin, de klassieker van Johnny Cash, haalde toch de 25e plaats in de hitparade. En ook Urs Windevaaien kwam gezellig op visite. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upset.

0: Duivels D, de Sucker DJ. En de mix van Ben Liebrand. Oh, die bekende mixer uit de jaren 80. Ja, tuurlijk. En Donna Summer. Nou, één Donna maakt nog geen zomer. Zeggen we altijd maar. Maar goed, hotstof. Dat lukte nog net wel, vrienden. Ja. Lekker van een plaatje met een gaatje. Gewoon een singeltje. Veel platen in de show zijn gewoon van vinyl. Zo ook deze Vlaanderense gast.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Euti, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten

kon dat beter over zingen. Haha, hergenieten, wij allen natuurlijk. Donna Summer, nou nee, die heeft er niet zo heel veel van weg, lieve vrienden. Maar Gloria Gaynor was toch wel een stemmenpad, hè, in die tijd. I Will Survive. Wat een gouden jaren in de Middle Throat Show. Ja, wereldwijd, via het wereldwijde internet onder andere. En heel veel paal. Ja, oh hey, een shotje nemen. Een tequila. Op de tijdstip. Nou, zou het toe moeten kunnen.

Zon, zomer, zee. Willy Crawford op de radio. En one day I fly away. Hoite van de hoite.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditie trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Man Bos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

En het gebeurt allemaal net hier op het hoekje. Just around the corner uit ons basisjaar voor de komende twee uur hier in de bouwval 1987. Dat is het jaar waar we het met je samen over gaan hebben. De komende twee uur hier op jouw favoriete radiozender. En als je nog niet wist wie het was, waar we mee begonnen. Cock Robin, een groep die eigenlijk in de 80 jaren zo'n beetje de hoogtijdagen had. En 90 jaren zakte ze weg. En tegenwoordig hoor je er niks meer van. Maar oké, zo heb je wel meer van die groepen die nog wel leuk zijn om een keer te horen op de radio. En die draaien we dan ook voor je. Dus vandaag, Just Around the Corner, Cock Robin, daar begonnen we mee. En dit is Captain Sensible.

85, de 19-jarige West-Duitser Matthias Rustland met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. En in Alphen aan de Rijn gaan twee garages in vlammen op. De revolutionaire anarchistische actie, oftewel RARA, eist de verantwoordelijkheid voor de branden op. De garagebedrijven zijn als doelwit gekozen omdat ze handelden in goederen van Shell. En dit is David Bowie. Stay you. Mm-hmm. En dat is de titel.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft foto's gedeeld van drie mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze drie vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en ze vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. Een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld, moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij een jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. Hermes denkt dat de bussen in Eindhoven gewoon kunnen blijven rijden, ondanks de naderende hittegolf. Anderhalve week geleden was dat anders. Toen konden elektrische bussen niet meer worden opgeladen. Om dat te voorkomen heeft Hermes nu ventilatoren geplaatst bij de oplaadpunten. Daarnaast wordt het minder warm. Wat is de ideale plek voor de nieuwe basisschool in 6 gehuchten in Geldrop? Dat hoopt de gemeente te kunnen bepalen met een extra onderzoek. Momenteel heeft de gemeente 2 locaties op het oog. Maar de lokale pro-fractie heeft nog een derde voorstel gedaan. En dat was niet in het oorspronkelijke onderzoek meegenomen. De Jozefschool in 6 gehuchten is nu nog verdeeld in 2 gebouwen, maar moet worden samengevoegd in 1 pand. Het aantal Eindhovenaren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was vorig jaar het hoogst in bijna 20 jaar. Ruim 10.500 mensen kregen zo'n uitkering. Volgens het UWV is dat in lijn met de landelijke trend. Een van de belangrijkste oorzaken is vergrijzing. Er zijn steeds meer werkende mensen, dus de kans om arbeidsongeschikt te worden is ook groter. En Eindhoven krijgt er een nieuw restaurant bij op de Markt. In november opent Naya van de hand van horecaondernemer Eveline Wu. Het restaurant brengt een mix van Aziatische en Franse gerechten, schrijft het ED. De kaart is niet groot, maar wisselt wel wekelijks. Naya komt in het voormalige pand van een kledingwinkel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: De

Living Blues en de Boogie Woogie Woman uit 1975. We gaan weer een aantal jaartjes de tijd omhoog en dan gaan we naar ons basisjaar 1987. Was het een hit voor ABC.

side of the world. Katie Turnstall en The Other Side of the World uit 2005 alweer. Terug naar ons basisjaar 1987. Het Kroatische jongetje Maja Gasper wordt symbolisch uitgeroepen tot de 5 miljardste wereldburger. En nu uit 1971 hier op jouw favoriete radiozender Paul Bernard Sagan. En dat komt uit 1971. Goodbye forever.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint-Oederode en Sonnenbreugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Van hey, die plaat is bekend. Ja, dat klopt. 1983 was het wereldberoemd. Het begon met een film genaamd Fame. En daarna een serie die zeker een jaar of 3-4 heeft gelopen op de Nederlandse televisie, genaamd Fame. En als je zegt, waar gaat het over? Nou, het ging over een muziekkantenopleiding, een kunstopleiding in New York City. En daar deden al die jongens en meisjes die in de klas zaten voor allerlei leuke dingen, dat het een musical werd op een gegeven moment. Heel die tv, film en serie.

daar dansen ze dus weg in die videoclip in een rood kleedje. En zo gezegd Madonna en La Isla Bonita uit 1987, ons basisjaar waar we het de hele tijd over gaan hebben. Ook dit stukje, dit laatste stukje van dit eerste uur van de bouwval voor vandaag. Even kijken, de Ierse wielrenner Stephen Roach wint de ronde van Frankrijk in 1987. En in Amsterdam wordt het eerste homo-monument onthuld ter herdenking van de vervolging van homoseksuelen in met name de Tweede Wereldoorlog. Het monument heeft een vorm van driehoeken, het teken dat homo's moesten dragen in de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog. En in een van de stenen staat een gedichtregel: naar vriendschap zulk een machteloos verlangen. En uit het gedicht is dit afkomstig van de ene jonge visser van de Nederlandse auteur-acteur Jacob Israël de Hanen. En dat gebeurde er onder andere in 1987, ons basisjaar. Jawel, en 1987 was ook het jaar van de Dolly Dots. Dit is uit 1981 trouwens. Laila, the Queen of Sheba.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder luister. En biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SMB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio SMB.nl.
3: Radio
4: SMB.

Toen ging die clip helemaal weer reversed. Van achter naar voren werd hij nog een keer helemaal afgespeeld. Fleetwood Mac en Big Love uit ons basisjaar 1987. Hey, welkom, dit is de Bouwval. Dit is jouw favoriete radiozender. En dit is nog een uur lang alles over 1987. Maar we hebben nog veel meer voor je. Hele leuke muziek uit zo'n beetje 40 jaar popgeschiedenis. Diana Ross en dan zonder haar Supremes. Dit is The Chain Reaction uit 1985.

blijven. 1977 maakten ze van dit soort prachtige goede plaatjes, zo moet ik zeggen. Boston, Peace of Mind uit 1977. Een beetje in het begin van de zomer kwam het uit en het werd een wereldhit, ook hier in Nederland. En daar weer voor natuurlijk Diana Ross, hier op jouw favoriete radiozender. We gaan terug naar ons basisjaar 1987 in de Canadese hoofdstad Montreal. Wordt voor de grote industrielanden het Montreal Protocol of Substance that deleted the ozone layer ondertekend. Dus de substanties waardoor de ozonlaag vernietigd wordt. Dat werd bekeken, dat werd uitgepleuzen. En daar werd in Montreal in 1987 een akkoord over getekend van dat zijn de onderdelen die het doen. Nou ja, zo heb ik wel meer van die dingen, denk ik. Dus dat ik even een akkoord over zou willen tekenen. En van, dat is het zo, af uit. En niet meer zeuren. Ja, dat zal me niet doen. John Farman uit 1987. You're the voice.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

het is toch wel een waar woord gesproken door London Beats. You Bring On The Sun uit 1982. Als jij binnenkomt lopen, als jij de radio aanzet, dan denk ik van achter de zon gaat schijnen. Het is weer zover en wat wordt het dan voor een leuke dag, zo gezegd. Daarvoor John Farman en die komt uit 1987, ons basisjaar. En You're The Voice, zo gezegd. En dan nu terug naar 1977 en wel met de Nederlandse groep Long Tall Ernie en de Shakers. En dit is Ballerina. Dat was toen, nou, geen superhit, maar toch leuk om naar te luisteren.

niet altijd de even grote hit als ik had gewild dat het zou zijn geworden van de Pretenders. Dit was er weer een die toch wel een aardig hitje is geweest in 1987, ons basisjaar. Maar toch niet die grote getallen heeft verkocht als dat ik graag zou willen. De Pretenders en Him to Her. 1987, daar hebben we het nog steeds met je over. En wat er ook onder andere is gebeurd. Op een vuilstort in Gorjoa in Brazilië openden enkele sloppenbewoners een daar gedumpte container ziekenhuisafval. Met de inhoud van de ampullen hoog radioactief cesium 137. Dat is een beetje fel geel fluoriserend spulletje. Gaan ze bodypainten en 19 mensen sterven daardoor. Dan de West Duitse politicus Uwe Basel zal het wel zijn, wordt door twee journalisten van het weekblad De Stern dood aangetroffen in een hotelkamer in Genève. Er wordt gesuggereerd dat de Israëlische geheime dienst Basel vermoord zou hebben om hem ertoe te weerhouden activiteiten van de Mossad op Duits grondgebied openbaar te maken. En we gaan weer door met de muziek. Jawel, daar zitten we ook een beetje wel voor. Tommy Buis en Bobby Hurt en Alice Long, you're still my favorite girlfriend. Nou, ik ken geen Alice Long, maar misschien wel, ik weet het niet.

really all that I can do. You two where the streets have no name. Uit de fantastische jaren 1987. Het jaar dat prinses Juliana die opent de weg over de Oosterscheldedam. En een weggegooide lucifer in het Londense metrostation King Cross moet ik zeggen. Leidt tot een enorme brand waarbij 31 mensen om het leven komen. En dan de Boeing 707 van Korean Airlines explodeert boven de zee van Amman op de grens van Thailand en Myanmar. En 155 mensen komen daarbij om het leven. In 1987 gebeurde dat allemaal. Welkom, dit is de Bouwval en dit is jouw favoriete radiozender. Dit is Hollywood Beyond uit 1986. What's the color of money?

Nederlandse agenda. Nou, op dit moment staan ze weer een hele hoop agenda's, hoor. Want ze treden toch wel weer een beetje stilletjes zo op het goede doel. En ik dans, dus ik besta. Dat zeg ik net. 1986 was het een wereldhit in Nederland, een beetje in België. En de rest van de mensen die Nederlands praten, zal ik maar zeggen. Ik weet niet waar het is. Ja. Trouwens, je kan ook nog gewoon in Spanje wonen en op Nederlands praten. Dan heb je daar ook een hit gehad met het goede doel in 1986 waarschijnlijk. Hey, het zit erop voor mij. Ik zeg over 6 dagen, 22 uur, hoor je me weer. En tot die tijd hou je haaks. Hou veel plezier met elkaar. En zie je volgende week. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS berekent dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
9: Een hoogtepunt uit de jaren.

2024 gaan we ook zoiets beleven. En Gianluca, als je lacht naar mij, dat dateert ook wederom uit 2023. Dus dat is wel even een dingetje. Is Don't Leave Me This Way van Thelma Houston.

0: Good Friend, ja, het kan soms verkeren. Maar goed, ik wil geen alcohol promoten. Zeker niet. Dat is niet de bedoeling. Tina Turner en A Fool in Love nu.
1: There's something on my mind. Won't somebody please

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft foto's gedeeld van drie mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze drie vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en ze vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. Een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld, moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch, wordt hij ervan verdacht dat hij een jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. Hermes denkt dat de bussen in Eindhoven gewoon kunnen blijven rijden, ondanks de naderende hittegolf. Anderhalve week geleden was dat anders. Toen konden elektrische bussen niet meer worden opgeladen. Om dat te voorkomen heeft Hermes nu ventilatoren geplaatst bij de oplaadpunten. Daarnaast wordt het minder warm. Wat is de ideale plek voor de nieuwe basisschool in 6 gehuchten in Geldrop? Dat hoopt de gemeente te kunnen bepalen met een extra onderzoek. Momenteel heeft de gemeente 2 locaties op het oog. Maar de lokale pro-fractie heeft nog een derde voorstel gedaan. En dat was niet in het oorspronkelijke onderzoek meegenomen. De Jozefschool in 6 gehuchten is nu nog verdeeld in 2 gebouwen, maar moet worden samengevoegd in 1 pand. Het aantal Eindhovenaren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was vorig jaar het hoogste in bijna 20 jaar. Ruim 10.500 mensen kregen zo'n uitkering. Volgens het UWV is dat in lijn met de landelijke trend. Een van de belangrijkste oorzaken is vergrijzing. Er zijn steeds meer werkende mensen, dus de kans om arbeidsongeschikt te worden is ook groter. En Eindhoven krijgt er een nieuw restaurant bij op de Markt. In november opent Naya van de hand van horecaondernemer Eveline Wu. Het restaurant brengt een mix van Aziatische en Franse gerechten, schrijft het ED. De kaart is niet groot, maar wisselt wel wekelijks. Naya komt in het voormalige pand van een kledingwinkel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

dit. Nico Lammers en Liefde in de Nacht. Ja, dat is ook weer, ja, weer vertaald, hè, van Love is in the Air. Alleen, ik ben even, het is me even ontschoten. Ik ga een kerstliedje draaien zo meteen. Is dat leuk? Ja, een kerstliedje. Tuurlijk wel.

airplane mode. Dat is inderdaad, dat is dat vliegtuig. Dus als je in een vliegtuig stapt, dan moet je dat aanzetten met je telefoon. Weet je? Ja. Het volgt uit Jason de Grove en Airplane Mode. En daarvoor Windjammer, de Rollator discoplaat. En I thought it was you. Here's Phil Collins. And something happened on the way to heaven.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeannette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
10: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
10: Dit is Platenprak met René van Elst.

Dat was het Haagse duo Bolland en Bolland met Wait for the Sun. En de broers natuurlijk, Rob en Ferdy Bolland, waren pas tieners toen ze met een melodieuze, door folk en pop beïnvloede nummers hun allereerste grote hit scoorden in de Nederlandse hitlijsten. En de single viel op door het sterke vocale harmonieën en die akoestische gitaarwerk. Het vormde een startschot van een lange, uiterst succesvolle carrière, waarin de broers later ook als producers en songwriters wereldhits zouden schrijven, zoals X for Falco en Status Quo. Zo, ik zeg welkom bij de show. Ja, het is weer vrijdag en mijn broer is niet aanwezig. Nee, niet altijd meer tegenwoordig. Hij heeft het heel erg druk met zijn eigen... Nou ja, dat mag hij maandag misschien wel even zelf vertellen. Hey, zeg... Knullen we er even tegenaan vandaag? Jawel, dat doen we zeker. Tot de klok van 2 uur met programma Platenprok. En we gaan er zeker tegenaan. We hebben 1 verjaardag vandaag. Nou, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Maar eerst even van die Nederlandse pophistorie gaan we naar Sam en Dave. En het nummer heet Soul Man. Ik zeg, we gaan naar 1967. Goedemiddag.

van die traditionele nummer Who's Loving You van The Miracles. Hold On was dat uit 1990. Van R&B en in folk gaan we naar funk en soul. Jawel, dat doen we eventjes met Earth, Wind & Fire en Shining Star.

Michael Jackson met The Way You Make Me Feel. Als derde single van de succesvolle album Bad werd het nummer de derde opeenvolgende nummer 1 hit voor de zanger in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Natuurlijk bereikte het ook wereldwijd de top van de hitlijsten, waaronder de Nederlandse top 40. Van die Amerikaanse pop van Michael Jackson gaan we over naar iets heel anders. De Britse synthesized pop van Ultravox. En ondanks de onconventionele structuur van een popsingle groeide de plaat uit tot een gigantisch Europees succes en bereikte het nummer 1 in de Nederlandse top 40. De volumeknop mag een flink stuk hoger. Ik zou zeggen, draai het naar rechts. Hier is Ultravox met Vienna.

Een monumentale klassieker, dat is het Brits Over Troubled Water. Paul Simon samen met Art Garfunkel en natuurlijk heel veel strijkers en drums. En de plaat werd een van de succesvolle singles aller tijden. Stond veel op nummer 1. Ze wonnen maar liefst 5 Grammys. Nou, dan weet je dat ook weer. Het is geluid van de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Jawel, de tweede single van een succesvolle album, The End, sloeg de Amerikaanse groep de handen ineen met de Franse DJ en producer David Guetta, die de herkenbare elektronische beat aanleverde. Ik zou zeggen, ga er maar voor zitten en draai ook deze volume maar eventjes flink hoger.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

de Nederlandse kleinkunstenaar, singer en songwriter Peter Schaap met zijn bekende werk Adem, Mijn Adem. Het is echt een luisterlied die opvalt door zijn poëtische tekst over liefde, verbondenheid, gecombineerd met een breekbare arrangement van akoestische gitaar en natuurlijk strijkers. Dan gaan we deze draaien. The Dire Straits, So Far Away.

Lazarus en So Far Away. Dan zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van het programma. Natuurlijk, maandag ben ik weer terug. Elke werkdag tussen 1 en 2. En weet je, ik ga jou een heel fijn weekend wensen. We gaan nog eventjes deze plaat draaien. Duran Duran en Ordinary World uit 1993. Maak er een fijn weekend van. Dag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wandklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. Ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. In het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werd ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. De vondst bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. Hij viel op bij de politie omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid. De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 reed hij al snel harder dan 200 km per uur. In Leende konden de agenten hem aan de kant zetten. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een kunstmatige hand ontwikkeld die menselijke bewegingen kan nabootsen. Het apparaat gebruikt vloeibaar kristalpolymeren en licht om informatie op te slaan en beweging te activeren. Het werk van de onderzoekers is gepubliceerd in 2 internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarmee krijgt het wereldwijde erkenning. De politie heeft foto's gedeeld van 3 mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze 3 vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen er vandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. En een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld, moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij 1 jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditie Trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de Conditie Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Sonnenbreugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht gaat de jaarlijkse rock-and-roll meeting los in Eindhoven. Bezoekers worden verrast door een rock-and-roll-markt, een indrukwekkende auto- en motorshow en een fantastische line-up van internationale artiesten. De toegang tot dit evenement is gratis. Het feest vindt plaats bij de Wim van Doornen muziekkiosk op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder luister. En biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op 1 kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

Aha. Dit was Aha als eerste in Dekker Radio. Take on me. Nam ons mee naar de jaren 80 in elk geval. Dekker Radio van start. Waiting on a sunny day. Nou, in deze tijd van het jaar kan je daar lang op wachten soms, hoor. Dit is Bruce Springsteen. Komt bijna niet uit mijn woorden. Het jaar is 2002, deze hit.

Jongen. Trein Joosterhuis van Total Touch. And One Moment Your Mind. Uit 1996 hoor je. Een eeuwigheid terug. Deze is wat recenter. Veldhuis en Kempen. En die vragen zich af. Wat doe ik hier?

noemen zichzelf de Tipsy Girls. Wannabe. Ja, die kennen je toch nog wel, hè? Ik heb deze klaarstaan, moet je horen. De Jackson 5. Wereldberoemd werden ze met deze hit. In 1969. I Want You Back. Ook deze oude nummers hoor je bij Dekker Radio.

0: geleden verschenen, denk je, van Kleimans en Van Geel. De Gelena. Wat zijn uitschuifbare benen? Wie kan me dat uitleggen?
1: Deze drie, zo in de

Direct na het half uur komen die drie voorbij. En tot aan die tijd hebben we dit gezelschap nog. Uit Duitsland. Nummer uit 1984. Van High Life. Hey, Marlene.

0: Wakker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Er zijn nu ook klachten over de Yes We Can kliniek in Eindhoven die jongeren met psychische problemen helpt. Een vrouw heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Haar dochter zou 4 jaar geleden een traumatische ervaring hebben opgelopen bij de zorginstelling. Ook zou haar behandeling niet hebben aangeslagen. Eerder maakte het tv-programma Boos een uitzending over de locatie van Yes We Can in Hilvarenbeek. In die aflevering wordt getwijfeld of de behandelingen wel echt werken. In het centrum van Eindhoven hebben archeologen resten gevonden van een middeleeuwse waterput. Die werd ontdekt tijdens een onderzoek op de hoek van de Demer en de Marktstraat. Dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente, nu de Eindhovense binnenstad wordt heringericht. De vondst bevestigt het vermoeden dat in het huidige centrum vroeger 2 waterputten werden gebruikt. Eerder werden al andere archeologische vondsten gedaan. Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. Hij viel op bij de politie omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid. De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 reed hij al snel harder dan 200 km per uur. In Leende konden de agenten hem aan de kant zetten. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een kunstmatige hand ontwikkeld die menselijke bewegingen kan nabootsen. Het apparaat gebruikt vloeibaar kristalpolymeren en licht om informatie op te slaan en beweging te activeren. Het werk van de onderzoekers is gepubliceerd in 2 internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarmee krijgt het wereldwijde erkenning. De politie heeft foto's gedeeld van 3 mannen die worden verdacht van mishandeling en discriminatie in Eindhoven. Op Koningsdag zouden ze 3 vrouwen hebben uitgescholden om hun huidskleur en vervolgens hebben mishandeld. Daarna werd de fiets van een van de vrouwen vernield. Toen omstanders de hulp schoten, gingen de mannen ervandoor. De politie heeft geen idee wie ze zijn. En een 39-jarige Eindhovenaar die zijn ex zou hebben mishandeld, moet langer wachten op de uitspraak in zijn rechtszaak. De rechter vindt dat hij eerst moet worden onderzocht. Dat komt omdat de man wordt verdacht van meerdere vernielingen en mishandelingen. In de zaak die gisteren diende bij de rechtbank in Den Bosch wordt hij ervan verdacht dat hij 1 jaar geleden de keel van zijn ex zou hebben dichtgeknepen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

En dan gaan ze, de Rolling Stones. Ja, je had het goed gehoord. Heart of Stone uit 1965. Drie achter elkaar. Tristan is nummertje 2. I'll Be Around. En daarna Los Rubidos Mas. En Libertad.

nummer van een jaar of anderhalf geleden. Los Rublos Más en Libertad, of ook wel vrijheid, hè? Ja. Dit is een spiksplinter nieuwe. Van driewieler en gelukt. Het is een leuke nieuwe groep. Luister naar de tekst. Zeker de moeite waard.

slechte muziek maakten ze in 1970. Let It All Hang Out van Jonathan King. We gaan even naar België, naar Clouseau luisteren. Die happen naar zuurstof, blijkbaar. Luister.

One Bad Apple van de Osmond Brothers uit 1971. Wat een piepstemmetje, hè? Prachtig is dat. Ik ga afscheid nemen, want ik heb deze als toetje bewaard. Diana Birch met Daryl Hall. Prachtig nummer uit 2009. Nothing but a miracle. Tot de volgende Dekradio maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Son en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: www.radio501.nl. Een rijtje van drie met Cluzo Passie, daarvoor Dance Nation, Crazy Divide en The Trucks en Wild Thing.
1: SNB. Radio voor Sol en Breugel.
2: From long time ago. Jukebox Classic. Jukebox Classic. Hey, long play the record. Golden Oldie. Jukebox Classic.
0: Ik heb een leuke voor je.
2: Classic.
0: Het is die van Adella Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer. Wederom een Nederlandstalige. Maar dit is toch wel een Jukebox Classic bij uitstek. Luister naar het

En? Het zou je kind maar wezen. Nou, heel veel sterkte, dan heb je nog wat te stellen thuis. Enige suggestie voor de Jukebox Classic? Nou, mail het even via www.rondvandesteen.nl. En dit is Ariek en Pitbull.

0: is my life so boring? In ieder geval is het liedje van Lief hartstikke lekker om naar te luisteren. En misschien ook wel om op te dansen.
1: De Muziekfabriek.
0: En je moet nou zo denken, je leeft maar één keer, hè?
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dus hang zelf de slingers op in het leven. Je hoorde Wonder Woman. En daarvoor is wat Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. En

0: luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Prachtige ballad van Mariah Carey en I Still Believe. Daarvoor zat ILO, Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King. En we begonnen met John Mayer, Wasting on the World to Change.
1: Oude lullenplaat.
0: Het is er weer tijd voor en de vraag is, wat kenmerkt zich nou tot het worden van een
1: oude lullenplaat?
0: Kijk, dat kan natuurlijk een vrij recent nummer zijn, maar het kan ook een buitengewoon oud nummer zijn. Zoals deze van Brooke Benton en Endlessly.

0: Zon en Breukel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radio-nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000. En dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt dat uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten de ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en uniek uitzendbureau.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële website. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
8: Koen start op
1: met Koen van Dommelen.

0: Koen staat op weer vanuit de mooie studio in het Dommelhuis in Hartje Zonnebreugel. Het weekend voor het hittealarm. Ja. Ik hoorde het net in het nieuws. Ik denk, hittealarm. Ja, wat moeten we daar nou weer mee? Maar goed, maakt allemaal niet uit. Je kunt toch lekker naar de radio luisteren en de airco aanzetten in je auto of in je slaapkamer of in je weet ik veel waar je bent. Of anders zet je zo'n ventilatortje aan of lekker ouderwets zo'n waaier. Ja, dat is ook lekker. Dan ga je lekker Radio SMB luisteren. Het hele weekend lang natuurlijk. Nee, ga lekker op het terras zitten hier in de zon. Of ga naar het zwembad. Of ga iets lekkers doen. Maar warmtealarm. Ja. En natuurlijk draaien we vanavond weer de meest verse en lekkerste muziek van deze week. Allemaal lekkere nieuwe nummertjes. En richting het einde wat, ik zal niet zeggen golden oldies. Maar nummertjes die al wat langer in de top 40 staan. Laten we het zo zeggen. We gaan lekker beginnen dadelijk met Genesis. Even kijken. Finn Wolfhard hebben we. Last Dinner Party. En Nothing But Thieves. Ja, de nieuwste van Nothing But Thieves. Ik ben heel benieuwd daarnaar. Die volgt dus aan het einde van dit blokje. Eerst hier Human Again van Genesis. Owasua. Owusu. Zoiets. Ja, altijd lekker die namen. In ieder geval Human Again.
1: Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

Ja, Stray Dogs! Komadol! Ja, de nieuwste van Nothing But Thieves, dus Stray Dogs. Ik zei het net al. Ja, lekker nummertje. Weer een beetje een klassieke Nothing But Thieves vibe, maar toch even net anders. Heb je er al zonnebrand ingekocht? Ja, is wel nodig voor de komende dagen. Ach ja. We overleven het wel weer. En anders lekker met water spelen. Werkt ook altijd goed. Even kijken, wat gaan we nou beluisteren? Nate Sip onder andere, Gnox Slayer en de Linda Lindas. Ja, vooral daar ben ik erg benieuwd naar, dus daar gaan we lekker mee beginnen. Hier is Closer van de Linda Lindas samen met Hayley Williams.

0: SMB 107.5 FM.
1: Ja, Face Card hier natuurlijk van Nate Sip. Nog een relatief onbekende artiest hier in Nederland, maar in Amerika een stuk groter. Ja, dat heb je met nieuwe muziek. Hè. Dan krijg je als artiesten die je niet zo goed kent. We hebben het eerste half uur van deze twee uur lang Koen staat op alweer erop zitten. Maar nog niet qua muziek, want we hebben nog zoveel lekkers te gaan. Zoals deze, Millennium Parade en Blue. Dadelijk Alhambra Shakes met I Feel Hope Coming. We hebben nog Wat Lag en Cascade. Super lekker. Eerst de Blue.

0: ZFM.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Buchholz O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot rekrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur.
10: Koen start op.
1: Met Koen van Dommelen.

Ja, Beaches in Tennessee, een heerlijk nummertje. Natuurlijk, en daarvoor ook de Rolling Stones met Mr. Charm. Ja, ja, ja, eindelijk weer eens wat verse muziek van de jongens. Werd ook wel weer eens tijd, hè. Ach ja. We hebben nog een dik half uur te gaan en nog zat muziek op de lijst. Zoals deze van Ariana Grande, Somber, Somieu, Stella Lefty. Nou, je kunt het zo niet bedenken of we hebben het nog wel staan. Hartstikke fijn natuurlijk. Dus bij deze Ariana Grande met...

Ja, dat blijft toch een lekker nummertje, Stella Lefty. Ik hou ervan. Nee, ik vind het echt wel een topnummertje, dus daarom draaien we hem lekker nog een keer. Ja, we zijn natuurlijk aangekomen in het laatste half uurtje. Dus nu zijn het wat nummertjes die niet vers van de pers meer zijn, maar al wat langer meegaan in onze top 40 en andere toplijstjes die ik iedere week weer lekker voor jullie uitzoek. Zoals deze dag ook Alex Warren met Passenger, Olivia Rodrigo en Martin Garrix natuurlijk. Ah, heerlijk. We gaan lekker snel verder met Passenger van Alex Warren.

Ja, Shannon Spiral, Material Lover. Heerlijk om bij weg te dromen als het zo lekker weer is, toch? Ja, vind ik wel. Ik heb nog mooi een lijstje staan en we hebben nog maar 13 minuten te gaan. Dat is een beetje jammer, want dan gaan we niet de lekkerste nummertjes nog kunnen draaien allemaal. Maar goed, wel de volgende lijst. Ik ga snel stoppen met praten en ik wens jullie allemaal een heel zonnig, veilig en lekker weekend toe. Terwijl we nog even gaan luisteren naar Mavis Jewel. Ja, prima. En Bruno Mars en Harry Styles genieten van hier. Plié van Mavis Jewel.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.
3: Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio SNB.

Jesse Johnson en She Can't Resist, The Grooveyard. Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. 2 uur lang dance classics uit de 80s, 90s en zelfs ook de Zero's af en toe. Rise from the Ark, nu Rise from the Ark, Rise from the Rank. Hier is AIDS, zo heet de band, AIDS.

ultimate dance classics radio. Dance classics radio. Playing the best dance of the 80s. Dat is toch geweldig. Steve Dan Pijn nu met Love.

Carton en She's a Bad Man. Maar jij maar begin jaren 80, begin 1981 dat deze plaat uitkwam. En Amerika hoog gescoord. Ja, zeker weten. Virgo 4 nu met In A Vision. Achteraan Luther Vandross met een heel apart nummer. Power of Love. Het is wel een grote hit geweest. Het is de laatste die hij uitgebracht heeft. Vlak voor zijn dood heb ik begrepen. Toen hij op een gegeven moment een hartaanval kreeg. En overleed dat meen dat dat 2008 was. Dus de Power of Love. Ik had het net over Kashif, dat hij geschreven had Personal Touch voor Emily Champagne. Oh, Love komt zometeen ook nog voorbij.

iets krachtiger, de Power of Love. Zo, ik dacht dat we moeten verder nog zonder over. Power of Love. En we gaan voor en In A Vision hoorde je daar weer voor. En dit is precies de onlosmakelijk verbonden is aan vele artiesten. Wat ik al zei, Evelyn Semper King, natuurlijk Personal Touch, die geschreven heeft. En ook van Melba Moore heel veel van. Hier is Cassie van Olaf.

0: Sometimes I get lost for words. Supposed to be being a poet, I'm not supposed to get lost for words. But sometimes it happens anyway, and I'm lost. Lost for spoken words.
1: SHMB Radio.
2: SHMB
1: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.

I'm warning you, I'm warning you, zo is het. Want er komen een paar rolletjes aan uit de 80's, Bailey and Bridges. En Come On and Get It, Vanessa Williams, met Right Stuff, ook nog bekend. Heavy D and the Boys nu, met Somebody For Me.

Guy. Heel veel gave dingen gemaakt. Heel veel swingbeat. Heel veel New Jack Swing. Dit was hij van Round and Round Merry Go Round of Love uit 1988. Bailey en Bridges. Ik had het er eerder al over net in de show. Aan het begin van dit half uur. Come on and get it.

Tina Marie uit 1986 alweer, zeg maar. Ja, dat is wat Bon Rock, Give Me What I Want, Steel Mind, Bad Passion, The Flaming Dalem remix zometeen. Ook nog is Pedals en Good Town. Beetje swingbeat. Ah, dat is leuk, zeg. 1990, gewoon zo heen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
7: Weet je nog die tijd van vroeger?
8: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
7: De onvergetelijke superhits.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Hey, hallo en welkom. Op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Ja, we gaan 2 uur lang terug in de tijd. Terug naar toen de zeezenders nog voor de Nederlandse kust lagen. Maar niet alleen voor de Nederlandse kust, maar natuurlijk ook voor de Belgische en Engelse kust. Ik heb trouwens de afgelopen dagen een beetje Radio Caroline gevolgd. En wel grappig hoe ze dat doen. Ja, ze zijn het schip aan het renoveren. En ze hebben de oude studio van vroeger met het oude apparatuur hebben ze weer een nieuw leven ingeblazen. Ze hebben natuurlijk wel een professionele studio met computers en dergelijke. Maar dat is echt een studio waar alleen maar muziek van vinyl afkomt. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de Muziek Express. De leukste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. We draaiden de eerste platen van een Amerikaans popduo. Dat vooral in de jaren 70, begin jaren 80 populair was. Captain and Tennille bestaat uit de voormalige echtpaar Daryl Dragon en Tony Tennille. De plaat kwam binnen op 26 januari 1980. Stond er 13 weken in hoogste rotering nummer 1. Ja. In dit uur straks het Polygoonjournaal. En het 2e uur rond de halve klok natuurlijk de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat zou vandaag, als ik het goed heb meegenomen, 5 juli 1966 zijn. Goed, laten we maar fors verder gaan met de leukste muziek. Kennen we deze nog? Uit Tulupo, Mississippi. Dit is Elvis Aaron Presley. Ja.

Dat nummer zou binnen 10 minuten geschreven zijn aan de keukentafel. Onder andere Mark James en Wayne Carson. En, het is een country lied. Elvis Presley nam het lied op 29 maart 1972. Hij was toen net gescheiden van zijn vrouw Priscilla Presley. De opname werd met name in de Verenigde Staten geëerd en geprezen. Het werd vervolgens uitgegeven als de B-kant van Separate Ways. Het haalde in de Verenigde Staten de Billboard Hot 100, maar bleef steken op plaats nummer 20. En in Nederland deed hij het ook toch wel goed, dacht ik zo, ja. 6 weken in de Nederlandse top 40 en de hoogste notering nummer 15. Zometeen even wat herkenbare muziek op jouw radio. Dat doen we samen met de Shorts. Maar toen kwam jij in plaat uit 1986. We gaan eerst een plaat draaien uit het jaar 1976. 15 mei van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Right Back Where We Started From. Het is een lied geschreven door Vincent Edwards en Pierre Tubbs. Het nummer kwam tot stand gedurende een autorit naar het ziekenhuis, al waar mevrouw Tubbs lag te bevallen. Je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en...

Plaat uit 1986, The Short. En het nummer Maar Toen Kwam Jij. Ja, haalde niet hoger dan tip 21 in de tipberaden. Ja, The Short heette daarvoor De Bliksemafleiders. Het Nederlandse nummer Comment Ça Va werd aanvankelijk vooral door piraten gedraaid. Maar werd al snel een grote commerciële hit. En het was in 1983 de best verkochte single van Nederland. Ja, je neemt het even mee, hè? De single werd vertaald in het Engels, Spaans, Duits en Chinees. En is in verschillende landen uitgebracht. In totaal werden er meer dan 4 miljoen exemplaren van verkocht. Ja, van Comment Ça Va en dan, hè? Ja. Het was eigenlijk het tweede nummer wat ze uitbrachten. Want het eerste nummer was Don't Wanna Do It. Maar die kwam niet in de hitlijsten voor. En de eerstvolgende was natuurlijk Comment Ça Va. Waarvan 13 weken, 3 weken op nummer 1 stond. En 4 maandjes later kwam Je Suis Tué. Ja, nou, misschien dat we die volgende week nog even draaien. Ja, wie zal het zeggen? Hey, leuk dat je erbij bent. De Muziek Express. Hier op jouw favoriete radiostation. En we gaan even terug in de tijd. Terug naar 1979. Was een Britse rockgroep die in het begin van de jaren 70 werd gevormd. Als samenwerkingsproject tussen Brian Ferry, Brian Eno. En de band bestond van 71 tot 1975. We hebben het over Roxy Music. Dance Away.

away. De plaat van Roxy Music. Het nummer werd uitgebracht op het album Manifesto uit 1979. Op 13 april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede single van het album. Dance Away is dus geschreven, zoals ik al eerder zei, door Brian Ferry. En geproduceerd door de gehele band. Ferry schreef het oorspronkelijk voor zijn soloalbum In Your Mind uit 1977. Maar het nummer belandde niet op deze plaat. En in 1978 wilde hij het op zijn volgende album zetten. The Bright Stripe Bear. Maar opnieuw kwam hij er toch niet op terecht. Ja, heb je daar dan zelf geen zeggenschap over, vraag ik me dan wel eens af. Uiteindelijk werd het opgenomen en uitgebracht op het Manifesto. En dat allemaal van Roxy Music. Ja, je hoort er gewoon veel te weinig van die bands op de andere radiostations. Dat was mijn bescheiden mening, hoor. Ja.

Ja, ik weet niet hoe dat gekomen is, maar we hebben hem weer gevonden. Ja, we hebben hem gewoon even opnieuw aangezet. Ja, het, oh, hij doet het gewoon niet. Oh. Ja, vandaar. Ja, dan... oh ja, hij doet het wel. Ja, dan moet je gewoon een andere pakken. Ja, we zijn lekker bezig, Jansen. Dit is Diana Warwick en een Heartbreaker. Je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Jouw favoriete radiostation.

0: Op de Firato, die door meer dan 200.000 mensen werd bezocht, ging grote belangstelling uit naar stereoapparatuur. Tuners, bandrecorders, luidsprekerboxen en de sterk op de voorgrond tredende bolronde luidspreker. Er waren speciale zalen voor het beluisteren van stereofonie. Wel een verschil met de techniek van 50 jaar geleden. Uit die begintijd kon men hier de eerste Nederlandse radiozender zien van ingenieur Itzerda uit 1919. Nieuw was de hoofdtelefoon met ingebouwde stereo-FM-radio. De kiesknop voor de zenders zit op het linkeroor. Zeer groot was ook de interesse voor de videorecorders. Wie wil kan zich een camera erbij aanschaffen en zo zelf beelden vastleggen op een tape en die vervolgens weer afdraaien. Maar men zal ook tapes kunnen kopen waarop favoriete programma's zijn opgenomen, die dan nog eens thuis kunnen worden bekeken. Waarschijnlijk zal het zelfs mogelijk worden tv-beelden thuis automatisch te laten opnemen, terwijl je bijvoorbeeld in de bioscoop zit. Na het avondje uit kan je dan nog even kijken wat de televisie heeft gebracht. Een aanlokkelijk vooruitzicht, niet in de laatste plaats voor de bioscopen.
1: Plaatjes, vullen geen gaatjes.
2: Leuke plaatjes wel.
1: Leuke plaatjes wel.
2: En die hoor je hier.
1: In de Muziek Express.

haalde het 1962. 4 februari van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Deze plaat van Chubby Checker en The Twist. En ja, dat was dan in 1962. En later in 1976 kwam er nog een plaat uit Let's Twist Again. En in 88 kwam The Twist nog een keer uit. Ja. Je hoort het hier allemaal in de Muziek Express. 2 uur lang de leukste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Ja, we hopen er een klein beetje die zeezendertijd bij terug te brengen. En dat dan qua muziek gezien. En vandaar dat we alleen maar jaren 60, 70 en 80 draaien. Af en toe heb ik wel eens de neiging om een 90's te draaien. Maar ja, dat... Nee, dat gaan we maar niet doen. De volgende plaat is afkomstig uit 1973. We hebben het over Dimitri van Toren. De eerste single was afkomstig van zijn debuutalbum. Hey, come on, deels geproduceerd door John Meuring. Ja, zo'n Moring, maar dan met 2 puntjes op de O. Deze LP kwam uit in 1966 en de single verscheen voor het eerst in 1967. Hey, come on is een... Hey, come on was een liedje geschreven van de toen opkomende jeugd met de nieuwe elan. Imperial omschreef de liedjes als een mengeling van Griekse volksmuziek en Brabantse carnavalsmuziek. Ja, nou, als je dat nog nooit hebt gehoord, dan wordt het toch eens even tijd dat je goed gaat luisteren naar, deze. Ja, klinkt wel een beetje Grieks, ja. Klopt. Plaat 73 dus, Dimitri.

helaas al enige jaren niet meer onder ons. 21 mei 2015 overleed hij. Het was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. Officieel heet hij Jan van Toch.

zoveel plaatjes heeft hij toch wel niet gemaakt, maar... Het plaatje kwam binnen op 26 mei 1973. Dat stond er 13 weken in de hoogste notering nummer 5. Je hoort het hier in de Muziek Express. Elke week te beluisteren op dit fijne radiostation. De volgende plaat is van een band uit het Engelse... Aylesbury. Ze maakte voornamelijk progressieve rock. De groep heeft zich genoemd naar haar boek... Silmarillion van G.R.R. Tolkien. We hebben het over de formatie Marillion.

het uitbrengen van dit nummer en het album Misplaced Childhood. Steeg de populariteit van deze naam. Ja, het nummer was wel vrijwel in geheel Europa een hit. En ik word nog steeds voor op de Radio 2 Top 2000 lijst. Het nummer gaat over liefde, gebroken harten en een bitter eind. Over een relatie die de zanger Fish had met ene Kay Lee. Een manier om sorry te zeggen tegen de vrouw met wie Fish die relatie had. Je hoort het hier voorbij komen. Oh, ik moet hem wel aanzetten. Oh, dit is toch zo'n mooie plaat. Ik vind het altijd heel mooi als je zo die begintoontjes hoort. Het is muziek die je gewoon lekker hard moet draaien.

band werd opgericht in 1965. Een jaar na de naamgenoot uit Engeland. Deze band komt natuurlijk uit Hannover. Het eerste album van de Scorpions kwam echt pas uit in 1972. De band werd internationaal bekend in 1984 met het album Love at First Thing. Op dit album stond onder andere dit nummer Still Loving You. Met het nummer Wind of Change haalde de band in 1991 een nummer 1 notering in Nederland. Het nummer Wind of Change werd geschreven over de verandering in Oost-Europa in die tijd. Scorpions was na Uria Heep een van de eerste westerse bands die in het voormalige Sovjet-Unie mocht optreden. 21 juli 1990 was de Scorpions samen met veel andere bands bij de voorstelling The Wall van Roger Waters. En dat allemaal in Berlijn. Ja. We kwamen binnen op 28 februari 87. Stond er 13 weken in hoogste notering nummer 4. En dat allemaal in de Nederlandse top 40. Ja. De volgende plaat. Want het loopt al tegen de klok van. Van het hele uur aan. Dat betekent dat ik zo even een plaats moet gaan maken. En dan zijn we heel snel terug bij het tweede gedeelte. Maar we gaan nog even een hele mooie plaat draaien van Paul Simon en Art Garfunkel. En ik vind dit één van de betere platen die ze ooit, maar dan ook ooit, hebben gemaakt. En dat is The Sound of Silence uit 1964. Nee, 1966. Ik moet het wel goed zeggen.

Jeffrey Brothers uit 1961 en Love Hurts. 1975 was een van de bekendste coverversies van de groep Nazareth. En dat is deze. Ja, die klinkt wat gemoderniseerder.

hem niet helemaal draaien hoor. Nee, wees niet bang. Nee. Het ging natuurlijk om het plaatje van Everly Brothers. Zometeen wat herkenbare muziek op je radio. Hoe zou het liefst met List en Ramses Shaffi en Pastorale? Laat het 1969. Ja, ze leven allebei niet meer. Maar zij was een Nederlandse chansonnière en actrice. Ze behoorde bij het leven tot de bekendste zangeressen van Nederland. En behaalde in het land grote successen samen dus met Ramses Shaffi. En in 2017 kwam er een musical over haar leven uit. Ik heb hem zelf niet gezien. Maar misschien wel de moeite waard om, om dat toch eens op zoek naar te gaan. Dat zou meteen. We gaan eerst naar Amerika, naar Philadelphia. Plaat uit 1973. Van de formatie The Three Decrees. En zij hebben het over Dirty Old Man. 22 december 73 kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Tot de 14 weken hebben we van de hoogste noteerde brain. Je hoort het in de Muziek Express.

tekst van het nummer beschrijft een gesprek tussen de zon, Shafi, en de aarde, dat zou dan Lisbeth moeten zijn. Ja, in de vorm van een kind aan het strand. Shafi is als zon arrogant en vurig. En Lisbeth is het kind dat het liefst steeds volledig door de zon beschenen wil worden. Ja. Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Zo meteen de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat was dit keer 5 juni 1966. Maar tot die tijd een nummer van Amerikaanse countryzanger Charlie Rich. Hij werd in de vroegere jeugd beïnvloed door jazz en blues. Zijn eerste band, The Velvetones, formeerde hij tijdens de United States Air Force tijd in Oklahoma. De liedzangeres was zijn verloofde en later echtgenote, Margaret Ann. Ja. En na zijn militaire diensttijd werkte hij voor Judd Phillips, de broer van Sun Record-eigenaar Sam Phillips, die de jonge muzikant uitnodigde om enkele demotapes te produceren. Maar dat werd geen succes, want het was toch te veel jazz georiënteerd. Hij kreeg een paar oude rock'n'roll en country singles mee. En hij werd uitgenodigd om daar zoiets te schrijven. Wat hem ook lukte. En enkele van zijn songs werden door prominente sterren zoals Jerry Lee Lewis en Johnny Cash vertolkt. De plaat is op Kostra 1974. The Most Beautiful Girl.

top. Even kijken hoor. Oh ja, dat moest hem zijn. Je hoorde de top 3 uit een vervlogen jaar. Was dit keer 5 juni 1966. Op nummer 3 afkomstig van nummer 2, 1 plaats gezakt voor de 7e week in de Nederlandse top 40. De Jets en de Crispian St. Peters en Pied Piper. Op nummer 2 afkomstig van nummer 6, 4 plaatsen gestegen toen 2 weken in de Nederlandse top 40. De Rolling Stones en Paint It Black. Je weet wel, de titelsong van Tour of Duty. Die televisieserie over de Vietnamoorlog. En op nummer 1 blijven staan toen 8 weken in de Nederlandse top 40. De Beach Boys en Slope John B. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, weer een nieuwe top 3 uit het voorlopige tijdperk. En dat is dit keer 12 augustus 1978. Ja, want dat denken we dan. Gaan we maar vanuit, ja. Hey, de volgende plaats van de Amerikaanse rockband uit Los Angeles. Die zijn grote successen hadden in de jaren 80. De leden van de groep hadden als studiomuzikanten meegewerkt aan honderden LP's. Voordat ze onder de naam Toto gingen samenwerken. En we gaan deze draaien uit 88. Een nummer heet Pamela. En je wordt het allemaal hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Blijf er lekker bij, want er komen nog zoveel mooie plaatjes voorbij hier.

Want in 1988, 25 juni van het jaar, kwamen ze binnen met dit nummer Pamela. Tot de 9 weken in hoofdrotering nummer 9. In 1978 scoort Toto een eerste hit, Hold the Line. Afkomstig van het debuutalbum Toto. En voor dit album ontvingen ze een Grammy Award. Voor Best New Artist. Het succesvolle debuut werd opgevolgd door Hydra uit 79 en Turn Back in 81. Maar hun vierde plaat in 1982 onder de toepasselijke naam Toto 4 uitkomt, leidt tot een grote doorbraak voor de Californische rockband. Het album bevat onder andere de hits Africa en Rosanna. De titel van dit laatste nummer komt van actrice Rosanna Arquetta, die ten tijde van de opnames van het album regelmatig uitging met Toto-toetsenist Steve Porcaro. Ja, maar dan doe je het goed, hoor. Leuke muziek uit het verre het verleden, de jaren 60, 70 en 80. Zometeen Nico Haak uit 75 met zijn Foxy Foxtrot. Maar eerst haar Amerikaanse band. Dat is de tweede single van de Monkees. En een nummer geschreven door Neil Diamond. Met de nummer 1 hit in de top 40. In de top 2000 van Radio 2 bereikte het nummer in 2004 de hoogste positie. En dat is dan plaats nummer 755. Ja. 2001 werd het nummer in twee versies gecoverd door voor de film Shrek. Namelijk door de band Smash Mouth en door stemacteur Eddie Murphy. Ja, we hebben het over de Monkees. And I'm a believer.

0: leuk melodietje, dacht ik zo. Ja. Je hoorde Foxy Foxtrot uit 1975 van Nico Haak. Ja, voor hij bekend werd voor het grote publiek, was hij samen met zijn broer bezig in hadden ze een autospuiterij in Delfgauw, nabij Delft. Tijdens het werken vermaakte hij zichzelf en de mensen om hem heen met het zingen, fluiten. Ja, en toch ook wel moppen tappen. Ja. Op een dag in december 1970 werd hij volgens een interview met een huis-aan-huisblad, de Delftse Post, tijdens het werk ontdekt door de Delftenaar Martin Stoelinga. Toen het hij de manager van twee andere bandjes. Volgens een artikel in de Telegraaf maakte zijn galmend gezang tijdens de werkzaamheden zo'n verpletterende indruk dat de manager onmiddellijk de zanger contracteerde. Hij adviseerde Haak om een eigen repertoire te gaan schrijven. Het advies werd door Haak opgevolgd en samen met zijn benedenbuurman Paul Eduard, destijds lid van TZ en After Tea, verzon Haak een aantal liedjes. Door de contacten met Stoelinga kwam Haak in contact met Cor Avink. En maakte hij een plaatje met de titel Ik zou zo graag in mijn leven. Op de B-kant van deze single, staat het nummer De Vlieger. Dat was Nico Haak. We gaan naar een post-punk new wave bandje uit New York. Het opgericht werd in 1974 en sneuvelde in 1991. Hoewel de groep zelf is ontstaan in New York, liggen de roots van de bandleden mijlenver van elkaar vandaan. David Byrne, de zanger en gitarist, is geboren in Dumbarton in Scotland. Hij kwam via Canada uiteindelijk op 9-jarige leeftijd in Baltimore in de Verenigde Staten terecht. Tina Wymount, de basgitariste, komt oorspronkelijk uit Californië en maakt tijdens haar jeugd omzwervingen over de hele wereld. En drummer Chris Frans komt uit, een militaire familie uit Kentucky. De drie ontmoetten elkaar begin jaren 70 op Rhode Island School of Design en besloten al snel muziek met elkaar te gaan maken. In 1974 verhuisden ze naar New York om zich verder te concentreren op hun muziek. We hebben het over Road to Nowhere uit 1985 van de Talking Heads.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Kan jouw dag niet meer stuk. En dat allemaal in de Muziek Express.

0: platen, 1985. 2 november van dat jaar kwam die binnen de Nederlandse top 40. Road to Nowhere. De weg naar nergens. Ja, Talking Heads. Nummer stond de 9 weken in hoogste notering nummer 8. Je hoort het hier in de Muziek Express. En dat allemaal op jouw favoriete radiostation. Ja, het loopt de klok van het hele uur aan. Dat betekent dat ik plaats moet gaan maken. Helaas. Het zij zo. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren de afgelopen 2 uur naar de Muziek Express. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, zijn we weer terug. En wil je dit programma nou een keer terug beluisteren? Dat kan. Ga naar demuziekexpress.nl. Dan vind je het wel.
1: Ja,
0: dat ruimt. Ga even naar demuziekexpress.nl. En daar staat een linkje. En dan kun je hem terug beluisteren. Ja. Elke keer als dit uitgezonden wordt, dan... Dan kan het. Ik laat je achter de 2 platen. Zo meteen een plaat uit 1966. In plaats van Percy Sledge en When a Man Loves a Woman. Maar eerst gaan we naar Frankrijk. Gérard Lenormand. Beste man overleed... was geboren op 9 februari 1945. Is een Franse zanger en tekstschrijver. La Ballade de Jean Giraud. Vrij vertaald, de ballade van gelukkige mensen. Nou, dat wens ik jou toe. Geniet van de rest van de programmering. En graag tot volgende week hier op dit fijne radiostation. En bedankt, hè. Joep, doei en de mazelen. Hoi, oh, yeah.

0: Mis je nog die tijd van vroeger?
1: FMB.
0: De onverwachte
1: radio.
2: FMB.
1: Sol en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com. Kom.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeanette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Waar Klanken staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
1: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen.